Goedenavond, dames en heren. Buonanotte, dames en heren. Tien jou kort zo in de zaal. Zijn er Nederlanders in de zaal? Tien jou bueno in de zaal. Tien Suriname in de zaal. Een gemengd gezelschap, gezellig. Ik heb besloten om vanavond te beginnen in het Nederlands, maar ongewild zal ik weer overslaan naar mijn eigen taal, Papiamento. Jaren 60. Geweldige jaren. Ik zie mensen hier zitten die het samen met mij beleefd hebben. Of niet?

0: Okay, bring it down, bring it down. Ik wil jullie alleen horen zingen.
1: Mr. Success.
0: Nog beter dan in de jaren 60. All right, one more time.